ajot onas anvot et anila i aj kenata ajot ondo di yego tahatil klagit i ashivot ondo i aho